Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radioactief.

Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, jouw classics, jouw muziek.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven. Check.

Irena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

Helena. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

medisch spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn. En je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

wel de harde maar, ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te

버려. Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht, misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen, terwijl jij ligt te slapen. Ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou, alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Ruim 146.000 kinderen krijgen dit schooljaar gratis maaltijden op school. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet gezegd. Een forse stijging ten opzichte van vorig schooljaar, toch ik het op 90.000 kinderen. De stijging komt doordat steden en gemeenten nu minder moeten bijdragen en de Vlaamse overheid meer bijlegt. Het project kost in totaal €170 per kind en voorziet onder andere in fruit en verse soep op school. Maar als de Vlaamse overheid bijlegt, is het wel de burger die betaalt via belastingen. De zware natuurbrand in de Hoge Venen is door het warmere weer van de voorbije dagen op verschillende plaatsen aan de oostkant weer opnieuw opgeleid. Er zijn 150 brandweermensen ingezet om heropflakkeringen te bestrijden. Vorige maand ging in het natuurgebied al 3000 hectare in vlammen op. Het getroffen gebied blijft tot nader order volledig dicht voor bezoekers. Sommige natuurmensen die daar rondlopen en die het gebied kennen zeggen dat het vuur tot 5 meter diep kan zitten. De kustgemeente Kokzijde trekt volop de kaart van de verjonging. Wie jonger is dan 40 en er een huis of appartement koopt, krijgt een premie van €12.000. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Bevoegd schepen Patricia van den Broeke benadrukt dat de verjonging van de gemeente dringend nodig is. Er zijn wel strikte voorwaarden. Je mag geen andere eigendommen bezitten. Het moet dus je enige en eerste woonst zijn. En je moet minstens 10 jaar in Kokzijde blijven wonen. In het oosten van China zijn al 13 doden gevallen na een zware aardverschuiving. 3 mensen zijn nog altijd vermist. De regio werd de afgelopen dagen getroffen door extreme regenval als gevolg van een tyfoon die eind vorige maand te land kwam. Dat leidde tot verwoestende modderstromen en aardverschuivingen. En helaas, Club Brugge heeft zijn openingswedstrijd in de Champions League gisteravond verloren. Blauw-zwart ging in het eigen Jan Breydelstadion met 2-3 onderuit tegen het Engelse Aston Villa. De weersverwachting dan. We krijgen een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen hierna wisselvallig met regelmatig buien. Al krijgen we tussendoor ook de zon wat te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden.
1: Radio Actief.

Breakfast in bed, ja, via de Breakfast Club natuurlijk. En UB40 en Chrissy Hynde hoor je aan de start van een nieuwe Breakfast Club de komende twee uurtjes. 9 september zijn we. Van harte welkom, een hele goede morgen hier bij Actief. Ben je te gast de komende twee uurtjes met onder meer, om te beginnen, Shalamar, I Can Make You Feel Good, You've Got Your Troubles, The Four Tunes, en deze I Heard It Through the Grapevine, Marvin Gaye, hier bij Actief. Goedemorgen.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
5: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

Onder de Brits, daar wil je toch niet terechtkomen. En de Rotte Hot Chili Peppers uit die 90s en de gemeente Maldegem, die gaan de fietszones uit gaan breiden naar verschillende schoolomgeving. Met deze uitbreiding wil de gemeente de verkeersveiligheid voor fietsers verhogen en tegelijk zorgen voor meer uniformiteit in de schoolomgeving en verspreid over de verschillende deelkernen van Maldegem. Zo geven we de honderden kinderen en jongeren die met de fiets naar school rijden, meer ruimte en verhogen we dus hun zichtbaarheid in het verkeer, zegt Schepen van Mobiliteit Peter van Ecke. Een overzicht van alle fietszones in Maldegem vind je op www.maldegem.be/fietszone. Ja, muziek van Matt Monroe, From Russia With Love, uit 1963 van de gelijknamige James Bond film. En daarna krijgen we nog Frankie Miller.

0: De weersverwachting dan. We krijgen een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen hierna wisselvallig met regelmatig buien. Al krijgen we tussendoor ook de zon wat te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden.
1: Radio Actief. De muziek van jouw leven.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Sympathy for the Devil, the Rolling Stones, back to the 60s en wel bepaald 1968. Take That hadden we ook nog met Prey. En in Waarschot kan je komend weekend terecht op de septemberkermis. Vrijdag starten ze met een kroegentocht met een achttal cafés die daaraan deelnemen. Dus kermis, septemberkermis in Waarschot van vrijdag 11 tot en met maandag 14 september in het centrum van Waarschot. Come softly to me.

Restaurant Brasserie de Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant de Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-t.

Do anything for love, but I won't do that. Meatloaf, 1993, de man is er ook al niet meer. Hè? We gaan zo stiltjes aan naar de top van het uur met You Know I Love You To Sweet Je T'aime. 1976, hier is Shake. Graag tot straks in deel 2 van Breakfast Club hier bij Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Meer dan 1 op de 3 Vlamingen heeft vandaag minder vertrouwen in premier De Wever dan begin dit jaar. Blijkt uit de nieuwste resultaten van de Stem van Vlaanderen, een grote peiling van VTM Nieuws. Het dalende vertrouwen komt op een cruciaal moment. Vandaag zijn de loodzware begrotingsonderhandelingen ook officieel gestart. En de Vlaming, ja, die ziet al duidelijk dat hij gebukt gaat onder maatregelen. Premier De Wever wil absoluut ook nog een federaal akkoord tegen 13 oktober en er moet nog bespaard worden. Reizigers die vandaag met de trein naar Nederland willen, moeten op zoek naar een alternatief. Door een grootschalige staking bij de Nederlandse spoorwegen ligt al het treinverkeer tussen beide landen plat. Zowel de Eurostar als Eurocity tussen Brussel en Amsterdam rijden vandaag niet. Andere grensoverschrijdende treinen rijden enkel op het Belgische traject en stoppen aan de grens. De Nederlandse vakbonden staken namelijk uit protest tegen besparingen in de sociale zekerheid. Ook daar een hoop ontevredenheid. Er waren opnieuw explosies in het Iraanse eiland Karg in de Persische Golf, dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Iraanse staatsagentschap Tasnim bericht dat het Amerikaanse leger een raketaanval uitvoerde op een Iraanse olietanker in de buurt van het eiland, zonder dat er gewonden vielen. Maar het eiland is van groot belang voor de olie-export en is al eerder dit jaar aangevallen door Amerika. Amerika heeft nog niet bevestigd dat die aanval van hen was. Dan hebben we nog wat sport, uiteraard. Onze nationale basketbalvrouwen kennen hun tegenstander voor de kwartfinales op het WK Vrouwenbasket. De Belgian Cats nemen het donderdag op tegen gastland Duitsland. De Duitse vrouwen wonnen gisteravond hun baragewedstrijd tegen Zuid-Korea en bemachtigden zo het felbegeerde ticket. De Cats zijn favoriet. Ze wonnen tot nu toe al hun WK-matchen en stoten ongeslagen door als groepswinnaar. Een herfstachtige mix afwisselend opklaringen en buien, 19 graden. De dagen daarna houdt het wisselvallige weer aan met geregeld buien. Al laat de zon zich tussendoor ook zien bij temperaturen rond 20 graden.
0: Radioactief. De

Different Corner. George Michael overleed op 25 december, kerstdag 2016. Hè. Goed, welkom in deel 2 van Breakfast Club. Het tweede uurtje hierbij actief op deze woensdagmidden. Snijden we deze 37e week. 9 september zijn we vandaag. Hè. Queen komt eraan. Sailor en deze Calendar Girl van Neil Sedaka.

0: 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Radioactief, jouw classics, jouw leven.
3: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Mooren.

Treaty and Anything hier uit de jaren 90. En de Uitpas Meetjesland biedt vanaf nu nog meer korting aan gebruikers met een kansenstatuut. De Uitpas Meetjesland kan nu al gebruikt worden in Assenede, Eeklo, Kaaprijke, Sint-Lorijn, Zelzaten en sinds begin dit jaar ook in Maldegem. De gemeente Evergem heeft beslist om vanaf 1 januari 2027 ook in het systeem te stappen. Er zijn in het Meetjesland nu al meer dan 100 verenigingen die deelnemen aan de Uitpas en die korting aanbieden. Meer informatie vind je op www.uitpasmeetjesland.be.

Radioactief. De muziek van jouw leven. De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

de Commodores en So Cold Tonight. Ja, de nachten die worden al ietsje frisser, hè, de dag van tegenwoordig. We hadden ook nog, ja, wat hadden we nog? Nino Rosso, Il Silencio, een grote instrumentale 1965 en Visions van Lou Reed. We gaan naar 1974 met deze hit van Cher.

wat gebeurt er als je die Pandora-box opent? En het gebeurt heel wat. Orkesten Manoeuvres in the Dark zong erover toen in 1991. En we gaan even terug in de tijd met Anne Soetaert. En we gaan samen met haar naar Rio de Janeiro. Een nummertje uit 1966.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensel.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Klaar

0: break out if you want to. We just gonna keep going till the lights go out.
1: Click.
0: Baby, you're the greatest.
2: Alice, I want you just for me. Full Force was dat uit 1986 en dat was het ook alweer. De afgelopen twee uurtjes Breakfast Club voor deze 9e september. Jarig is onder meer de Britse acteur Hugh Grant. Hij wordt er 66. De Amerikaanse actrice uit The Sound of Music, Angeli Cartwright. Zij wordt er 74. En David A. Stewart, Britse gitarist, bekend van Eurythmics en The Tourists, is vandaag, of gaat vandaag, 74 jaar worden. Jij jarig gefeliciteerd en een hele leuke verjaardag toegewenst natuurlijk. Hè. Morgen zijn wij er weer vanaf 7 uur hierbij actief. Hier is de jarige Dave A. Stewart met de groep Eurythmics natuurlijk. Hè. Love is a Stranger. Tot morgen.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief. De muziek van jouw leven.

0: Dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Meer dan 1 op de 3 Vlamingen heeft vandaag minder vertrouwen in premier De Wever dan begin dit jaar. Blijkt uit de nieuwste resultaten van de Stem van Vlaanderen, een grote peiling van VTM Nieuws. Het dalende vertrouwen komt op een cruciaal moment. Vandaag zijn de loodzware begrotingsonderhandelingen ook officieel gestart. En de Vlaming, ja, die ziet al duidelijk dat hij gebukt gaat onder maatregelen. Premier De Wever wil absoluut ook nog een federaal akkoord tegen 13 oktober en er moet nog bespaard worden. Reizigers die vandaag met de trein naar Nederland willen, moeten op zoek naar een alternatief. Door een grootschalige staking bij de Nederlandse spoorwegen ligt al het treinverkeer tussen beide landen plat. Zowel de Eurostar als Eurocity tussen Brussel en Amsterdam rijden vandaag niet. Andere grensoverschrijdende treinen rijden enkel op het Belgische traject en stoppen aan de grens. De Nederlandse vakbonden staken namelijk uit protest tegen besparingen in de sociale zekerheid. Ook daar een hoop ontevredenheid. Er waren opnieuw explosies in het Iraanse eiland Karg in de Persische Golf, dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Iraanse staatsagentschap Tasnim bericht dat het Amerikaanse leger een raketaanval uitvoerde op een Iraanse olietanker in de buurt van het eiland, zonder dat er gewonden vielen. Maar het eiland is van groot belang voor de olie-export en is al eerder dit jaar aangevallen door Amerika. Amerika heeft nog niet bevestigd dat die aanval van hen was. Dan hebben we nog wat sport, uiteraard. Onze nationale basketbalvrouwen kennen hun tegenstander voor de kwartfinales op het WK Vrouwenbasket. De Belgian Cats nemen het donderdag op tegen gastland Duitsland. De Duitse vrouwen wonnen gisteravond hun baragewedstrijd tegen Zuid-Korea en bemachtigden zo het felbegeerde ticket. De Cats zijn favoriet. Ze wonnen tot nu toe al hun WK-matchen en stoten ongeslagen door als groepswinnaar. Een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien, 19 graden. De dagen daarna houdt het wisselvallige weer aan met geregeld buien. Al laat de zon zich tussendoor ook zien bij temperaturen rond 20 graden.
0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de kaaipoort.nl.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Bij een brand in een appartement in de Kaaistraat in Eeklo is een bewoner gewond geraakt. De man die liep brandwonden op aan zijn arm en is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn woning is onbewoonbaar. Ook de buren moesten tijdelijk hun woning verlaten, maar konden enkele uren later weer naar huis. In Dendermonde krijgt VC Oudegem uitzicht op een terugkeer naar de eigen sporthal. De topvolleybalploeg die moet al 2 jaar uitwijken naar Sint-Gilies bij Dendermonde, omdat het plafond in de eigen zaal te laag is. De stad Dendermonde die wil nu de volledige sporthal er vernieuwen en als alles volgens planning verloopt, kan de club over 2 jaar opnieuw thuis spelen. In Gent komt er binnenkort een shuttle service voor werknemers van het bedrijf van De Loop. De bussen die zullen vertrekken aan het station Gent-Sint-Pieters en de stad die wil zo het autoverkeer verminderen. En vandaag komt bijna al 80% van de werknemers met de auto naar het werk. 2 Gentse hogescholen breiden vanaf dit academiejaar een alternatief leertraject uit voor snel lerende studenten. Het traject is bedoeld voor studenten die moeilijk hun plaats vinden in het klassieke hoger onderwijs. De aanpak werd vorig academiejaar al getest met 5 studenten van de Artevelde Hogeschool. Studenten die worden door de hogescholen zelf voorgesteld. Jasper Stuyven heeft in Wetteren de 21ste editie van het Dernie Festival gewonnen. Hij was aan de finish sneller dan Jasper Philipsen en de Fransman Paul Manier. De wedstrijd begon wel later dan voorzien, omdat Manier te laat aan de start verscheen. Wie graag eens achter de schermen kijkt bij de hulpdiensten, kan daarvoor binnenkort in Wetteren terecht. Politie, brandweer en medische diensten die houden op zaterdag 19 en zondag 20 september hun veiligheidsdagen. Ze zetten dan hun deuren open voor het grote publiek. In Aalter loopt de restauratie van de toren van de Sint-Corneliuskerk stilaan naar het einde. Op vrijdag 18 september wordt de kerk bij de start van het kermisweekend feestelijk ingehuldigd. En de kerk van Aalter krijgt een nieuwe aanstraling en ook de klokken die zullen er opnieuw luiden.
1: Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

Gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en de gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief. De hele dag door.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Meer dan 1 op de 3 Vlamingen heeft vandaag minder vertrouwen in premier De Wever dan begin dit jaar. Blijkt uit de nieuwste resultaten van de Stem van Vlaanderen, een grote peiling van VTM Nieuws. Het dalende vertrouwen komt op een cruciaal moment. Vandaag zijn de loodzware begrotingsonderhandelingen ook officieel gestart. En de Vlaming, ja, die ziet al duidelijk dat hij gebukt gaat onder maatregelen. Premier De Wever wil absoluut ook nog een federaal akkoord tegen 13 oktober en er moet nog bespaard worden. Reizigers die vandaag met de trein naar Nederland willen, moeten op zoek naar een alternatief. Door een grootschalige staking bij de Nederlandse spoorwegen ligt al het treinverkeer tussen beide landen plat. Zowel de Eurostar als Eurocity tussen Brussel en Amsterdam rijden vandaag niet. Andere grensoverschrijdende treinen rijden enkel op het Belgische traject en stoppen aan de grens. De Nederlandse vakbonden staken namelijk uit protest tegen besparingen in de sociale zekerheid. Ook daar een hoop ontevredenheid. Er waren opnieuw explosies in het Iraanse eiland Karg in de Persische Golf, dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Iraanse staatsagentschap Tasnim bericht dat het Amerikaanse leger een raketaanval uitvoerde op een Iraanse olietanker in de buurt van het eiland, zonder dat er gewonden vielen. Maar het eiland is van groot belang voor de olie-export en is al eerder dit jaar aangevallen door Amerika. Amerika heeft nog niet bevestigd dat die aanval van hen was. Dan hebben we nog wat sport, uiteraard. Onze nationale basketbalvrouwen kennen hun tegenstander voor de kwartfinales op het WK Vrouwenbasket. De Belgian Cats nemen het donderdag op tegen gastland Duitsland. De Duitse vrouwen wonnen gisteravond hun baragewedstrijd tegen Zuid-Korea en bemachtigden zo het felbegeerde ticket. De Cats zijn favoriet, ze wonnen tot nu toe al hun WK-matchen en stoten ongeslagen door als groepswinnaar. Een herfstachtige mix afwisselend opklaringen en buien, 19 graden. De dagen daarna houdt het wisselvallige weer aan met geregeld buien. Al laat de zon zich tussendoor ook zien bij temperaturen rond 20 graden.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant De Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaipoort.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Vandaag krijgen we een afwisseling van opklaringen en bewolkte perioden met kans op enkele buien. In de loop van de namiddag wordt het dan wel geleidelijk aan droger en breken er steeds meer opklaringen door. Het wordt op deze woensdag maximaal zo'n 19 graden bij een matige westelijke tot noordwestelijke wind. Morgen donderdag blijft het vaak bewolkt, maar meestal droog. De temperaturen die lopen dan op rond 20 graden met een matige zuidwestelijke wind.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
2: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Noorwegen wordt op dit moment koning Harald begraven. De rouwstoet is geweest van het Koninklijk Paleis naar de kathedraal van Oslo. Onder meer koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig, net als Oekraïens president Zelensky. Na de begrafenis zal koning Haakon ook het volk begroeten van op het balkon van het Koninklijk Paleis. Koning Harald werd 89. Ja, de olieprijzen zijn nog maar eens gestegen. Voor een vat olie betaal je €86, het hoogste niveau sinds juli. Sinds begin dit jaar is olie 60% duurder geworden. Aanleiding het conflict in het Midden-Oosten dat opnieuw escaleert. Daarbij vielen voorlopig geen doden of gewonden. Ook de Europese gasprijs stijgt naar €78 per megawattuur. De politie heeft al zowat een jaar achterstand opgelopen bij de terugbetaling van medische kosten, dat meldt het Nieuwsblad. In sommige gevallen gaat het om dossiers van tienduizenden euro's die in verhuisdozen bleven zitten. Het is niet duidelijk om hoeveel dossiers het precies gaat. De federale politie nam intussen extra mensen aan om de dossiers af te handelen. Voetbalclub Antwerp moet op zoek naar een nieuw technisch directeur, want de Nederlander Mark Overmars stopt ermee. Dat heeft hij zelf laten weten in een open brief. Overmars kampt met gezondheidsproblemen nadat hij in 2022 een hartaanval kreeg. Onder Overmars behaalde Antwerp onder meer de titel in de beker in 2023. Op 20 september neemt hij afscheid van de supporters in de wedstrijd tegen Union. Wisselvallig met buien, maar ook opklaringen. Maxima 20 graden. Morgen bewolkt maar droog, 21 graden. Vrijdag kans op regen, daarna opklaringen en temperaturen opnieuw rond 21 graden.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

called the Raider Girls.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Klaar.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Bij een brand in een appartement in de Kaaistraat in Eeklo is een bewoner gewond geraakt. De man die liep brandwonden op aan zijn arm en is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn woning is onbewoonbaar. Ook de buren moesten tijdelijk hun woning verlaten, maar konden enkele uren later weer naar huis. In Dendermonde krijgt VC Oudeghem uitzicht op een terugkeer naar de eigen sporthal. De topvolleybalploeg die moet al 2 jaar uitwijken naar Sint-Gilies bij Dendermonde, omdat het plafond in de eigen zaal te laag is. De stad Dendermonde die wil nu de volledige sporthal er vernieuwen en als alles volgens planning verloopt, kan de club over 2 jaar opnieuw thuis spelen. In Gent komt er binnenkort een shuttle service voor werknemers van het bedrijf van The Loop. De bussen die zullen vertrekken aan het station Gent-Sint-Pieters en de stad die wil zo het autoverkeer verminderen. En vandaag komt bijna al 80% van de werknemers met de auto naar het werk. 2 Gentse hogescholen breiden vanaf dit academiejaar een alternatief leertraject uit voor snel lerende studenten. Het traject is bedoeld voor studenten die moeilijk hun plaats vinden in het klassieke hoger onderwijs. De aanpak werd vorig academiejaar al getest met 5 studenten van de Artevelde Hogeschool. Studenten die worden door de hogescholen zelf voorgesteld. Jasper Stuyven heeft in Wetteren de 21ste editie van het Dernie-festival gewonnen. Hij was aan de finish sneller dan Jasper Philipsen en de Fransman Paul Magnier. De wedstrijd begon wel later dan voorzien, omdat Magnier te laat aan de start verscheen. Wie graag eens achter de schermen kijkt bij de hulpdiensten, kan daarvoor binnenkort in Wetteren terecht. Politie, brandweer en medische diensten die houden op zaterdag 19 en zondag 20 september hun veiligheidsdagen. Ze zetten dan hun deuren open voor het grote publiek. In Aalter loopt de restauratie van de toren van de Sint-Corneliuskerk stilaan naar het einde. Op vrijdag 18 september wordt de kerk bij de start van het kermisweekend feestelijk ingehuldigd. En de kerk van Aalter krijgt een nieuwe aanstraling en ook de klokken die zullen er opnieuw luiden.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.

0: Jubileum Show, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencenter.com.

0: Vanmiddag wisselvallig. Met felle buien, mogelijk opklaringen ook, maxima 20 graden. Morgen grotendeels bewolkt met droog 21 graden. Vrijdag start met kans op regen, maar later breekt de zon door en halen we opnieuw 21 graden.
1: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.
2: I studied Shakespeare when I was in school. Thought Romeo was a pet. Felt if I met him, I'd act like a fool.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant De Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Bij een brand in een appartement in de Kaaistraat in Eeklo is een bewoner gewond geraakt. De man die liep brandwonden op aan zijn arm en is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn woning is onbewoonbaar. Ook de buren moesten tijdelijk hun woning verlaten, maar konden enkele uren later weer naar huis. In Dendermonde krijgt VC Oudeghem uitzicht op een terugkeer naar de eigen sporthal. De topvolleybalploeg die moet al 2 jaar uitwijken naar Sint-Gilies bij Dendermonde, omdat het plafond in de eigen zaal te laag is. De stad Dendermonde die wil nu de volledige sporthal er vernieuwen en als alles volgens planning verloopt, kan de club over 2 jaar opnieuw thuis spelen. In Gent komt er binnenkort een shuttle service voor werknemers van het bedrijf van The Loop. De bussen die zullen vertrekken aan het station Gent-Sint-Pieters en de stad die wil zo het autoverkeer verminderen. En vandaag komt bijna al 80% van de werknemers met de auto naar het werk. 2 Gentse hogescholen breiden vanaf dit academiejaar een alternatief leertraject uit voor snel lerende studenten. Het traject is bedoeld voor studenten die moeilijk hun plaats vinden in het klassieke hoger onderwijs. De aanpak werd vorig academiejaar al getest met 5 studenten van de Artevelde Hogeschool. Studenten die worden door de hogescholen zelf voorgesteld. Jasper Stuyven heeft in Wetteren de 21ste editie van het Dernie Festival gewonnen. Hij was aan de finish sneller dan Jasper Philipsen en de Fransman Paul Magnier. De wedstrijd begon wel later dan voorzien, omdat Magnier te laat aan de start verscheen. Wie graag eens achter de schermen kijkt bij de hulpdiensten, kan daarvoor binnenkort in Wetteren terecht. Politie, brandweer en medische diensten die houden op zaterdag 19 en zondag 20 september hun veiligheidsdagen. Ze zetten dan hun deuren open voor het grote publiek. In Aalter loopt de restauratie van de toren van de Sint-Cornelius-kerk stilaan naar het einde. Op vrijdag 18 september wordt de kerk bij de start van het kermisweekend feestelijk ingehuldigd. En de kerk van Aalter krijgt een nieuwe aanstraling en ook de klokken die zullen er opnieuw luiden.
1: Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

september is het The White Night Party in de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de supersympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be. Klaar voor...

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De Belgische douane heeft dit jaar al 12 illegale sigarettenfabrieken opgerold in ons land. Daarmee is het absolute record van 2 jaar geleden al geëvenaard. Vanochtend deed de douane nog een grote inval in een illegale fabriek in Ninoven, waar maar liefst 4,5 miljoen sigaretten in beslag werden genomen en 11 verdachten zijn opgepakt. De douane zegt dat criminele organisaties graag naar ons land komen. Volgens de FOD Financiën stijgt ook de vraag naar illegale sigaretten fors, omdat de officiële tabaksprijzen blijven stijgen en te duur zijn. In Leuven heeft de onderzoeksrechter 3 twintigers officieel aangehouden op verdenking van een brutale home invasion. De daders drongen op 1 september een woning binnen, gijzelden de bewoners en deelden daarbij rake klappen uit. De bende ging aan de haal met cash, geld, juwelen en de auto van de slachtoffers. De vluchtwagen staken ze later in brand om hun sporen te wissen. Het gerechtelijk onderzoek loopt. In het zuiden van Zwitserland is een waterkrachtcentrale gedeeltelijk ingestort na een zware ontploffing. Verschillende medewerkers kwamen onder het puin terecht en raakten gewond. De hulpdiensten zijn ter plaatse om de slachtoffers te bevrijden. Wat de precieze oorzaak van die explosie is, is nog niet bekend, maar dat wordt verder onderzocht. Het geweld in de straat van Hormuz is ver van voorbij. En als gevolg van de escalerende oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran stijgt de olieprijs weer. Ja, het is niet meer leuk om te horen, maar de olieprijs voor een vat ruwe olie zit inmiddels al aan $100. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat ook Amerikaanse olie, de WTI-olie, ook weer duurder wordt. Dat kost al $94,6 per vat. De prijsstijgingen volgen op nieuwe escalaties daar in het Midden-Oosten. De rest van de dag wisselvallig, felle buien, tussendoor enkele opklaringen, maxima 20 graden. Morgen overwegend bewolkte, maar droge dag. Het kwik stijgt tot 21 graden.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacqui Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant De Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampiegerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaipoort.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Dit is Radioactief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De douane heeft dit jaar al 12 illegale sigarettenfabrieken opgerold in ons land. Dat is al evenveel als het record van 2 jaar geleden. Vanochtend ontdekte de douane een fabriek in Ninove. Ze vonden 4,5 miljoen illegale sigaretten en werden 11 verdachten opgepakt. Ons land is blijkbaar interessant voor zulke fabrieken, zegt de douane. Volgens Financiën worden er steeds meer illegale sigaretten gerookt, want die zijn goedkoper. In Leuven heeft de onderzoeksrechter 3 twintigers aangehouden voor een home invasion. Op 1 september drongen ze een huis binnen en gijzelden ze de bewoners. Een van hen kreeg daarbij rijke klappen. Uiteindelijk namen de daders een auto, cashgeld en juwelen mee. Die wagen staken ze later in de fik. Er loopt een onderzoek. In Polen is een trein op een vrachtwagen gebotst en daarna ontspoort. Daarbij zijn doden gevallen. 7 andere mensen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Het gebeurde wel aan een overweg zonder slagbomen, maar volgens de Poolse spoorwegen werkte de signalisatie wel correct. Wisselend bewolkt, in het noorden kans op regen, 19 graden vanavond en vannacht klaart het op. Morgen zonnig, de temperaturen zitten dan rond 20 graden. Het zou droog moeten blijven.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerke bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerke bij Brugge, verwacht jullie in het wit.

Wisselend bewolkt, in het noorden kans op regen, 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen zonnig, de temperaturen zitten dan rond 20 graden. Het zou droog moeten blijven.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Klaar voor een

0: keuze. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De douane heeft dit jaar al 12 illegale sigarettenfabrieken opgerold in ons land. Dat is al evenveel als het record van 2 jaar geleden. Vanochtend ontdekte de douane een fabriek in Ninoven. Ze vonden 4,5 miljoen illegale sigaretten en werden 11 verdachten opgepakt. Ons land is blijkbaar interessant voor zulke fabrieken, zegt de douane. Volgens Financiën worden er steeds meer illegale sigaretten gerookt, want die zijn goedkoper. In Leuven heeft de onderzoeksrechter 3 twintigers aangehouden voor een home invasion. Op 1 september drongen ze een huis binnen en gijzelden ze de bewoners. Een van hen kreeg daarbij rijke klappen. Uiteindelijk namen de daders een auto, cashgeld en juwelen mee. Die wagen staken ze later in de fik. Er loopt een onderzoek. In Polen is een trein op een vrachtwagen gebotst en daarna ontspoord. Daarbij zijn doden gevallen. 7 andere mensen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Het gebeurde wel aan een overweg zonder slagbomen, maar volgens de Poolse spoorwegen werkte de signalisatie wel correct. Wisselend bewolkt, in het noorden kans op regen, 19 graden vanavond en vannacht klaart het op. Morgen zonnig, de temperaturen zitten dan rond 20 graden. Het zou droog moeten blijven.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

Willems Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment, Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Bij een brand in een appartement in de Kaaistraat in Eeklo is een bewoner gewond geraakt. De man die liep brandwonden op aan zijn arm en is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn woning is onbewoonbaar. Ook de buren moesten tijdelijk hun woning verlaten, maar konden enkele uren later weer naar huis. In Dendermonde krijgt VC Oudegem uitzicht op een terugkeer naar de eigen sporthal. De topvolleybalploeg die moet al 2 jaar uitwijken naar Sint-Gilies bij Dendermonde, omdat het plafond in de eigen zaal te laag is. De stad Dendermonde die wil nu de volledige sporthal er vernieuwen en als alles volgens planning verloopt, kan de club over 2 jaar opnieuw thuis spelen. In Gent komt er binnenkort een shuttle service voor werknemers van het bedrijf van The Loop. De bussen die zullen vertrekken aan het station Gent-Sint-Pieters en de stad die wil zo het autoverkeer verminderen. En vandaag komt bijna al 80% van de werknemers met de auto naar het werk. 2 Gentse hogescholen breiden vanaf dit academiejaar een alternatief leertraject uit voor snel lerende studenten. Het traject is bedoeld voor studenten die moeilijk hun plaats vinden in het klassieke hoger onderwijs. De aanpak werd vorig academiejaar al getest met 5 studenten van de Artevelde Hogeschool. Studenten die worden door de hogescholen zelf voorgesteld. Jasper Stuyven heeft in Wetteren de 21ste editie van het Dernie Festival gewonnen. Hij was aan de finish sneller dan Jasper Philipsen en de Fransman Paul Manier. De wedstrijd begon wel later dan voorzien, omdat Manier te laat aan de start verscheen. Wie graag eens achter de schermen kijkt bij de hulpdiensten, kan daarvoor binnenkort in Wetteren terecht. Politie, brandweer en medische diensten die houden op zaterdag 19 en zondag 20 september hun veiligheidsdagen. Ze zetten dan hun deuren open voor het grote publiek. In Aalter loopt de restauratie van de toren van de Sint-Corneliuskerk stilaan naar het einde. Op vrijdag 18 september wordt de kerk bij de start van het kermisweekend feestelijk ingehuldigd. En de kerk van Aalter krijgt een nieuwe aanstraling en ook de klokken die zullen er opnieuw luiden.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

like a clover should. Now you're fine.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de hele dag door.

your tail.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radioactief, jouw classics, jouw muziek.